is er voorbij. Boerenkakjes, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, die zijn broers, die

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

was ik jouw zomer. En je stil weer het deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil worden.

maar die virus in my kop. In een ijzige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is een vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur breed my stuk stuk op. Breed my stuk stuk op. Daar's de

Gooi die cel van het toe, hang zwaar gordijnen voor frisse venster.

Nog iets uit die groot rolprente van die 60er jare van die vorige eeuw, Sound of Music, en hierdie liedjie was baie bekend, een van die bekendstes uit The Sound of Music, Edelweiss.

Fyn besnart hier op gaan groot radio saam met my Marius Brits sien Sondag aan klassieke muziek. Hierdie is Skotse tenor en ja, dit is ook geestelike muziek, maar hierdie man het 'n ongelooflike stem. John McDermott, How Great, kom ek probeer weer, How Great Thou Art.

Die Donko Sakkelkoor met Abend en Glocken. Kom ons luister nou na die overture tot La Traviata van Giuseppe Verdi.

0: Bantay. Irfatuns kalhant aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

Piet van Duyk de Vries met heeltemal gebreek. Man wat nogal baie CD's uitgebring het, hy dan Stellenbosch gewoon nie baie bekend gewees nie, maar baie gewild by die studente, baie opgetree by restaurante en dies meer. So 2-3 jaar terug gelede is hy oorlede aan kanker. Daai stryd met seker een van hulle mooistes, Nas Brothers in Arms, Why Worry?